0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Props voor de highest rocker.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

minuutje, één heel klein minuutje. Red ik het in één minuutje, één minuutje. Blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke

ontsnapping uit mijn keel en longen uit de naad geschud. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen, maar het zou dan toch te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe. Help ik maar moe, als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi.

0: koning voetbalt mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij zo tegen ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rustig straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenbals van Frédéric Chopin.
1: 24 uur per dag. Rozo Radio.
2: Thank you very much. Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kansen op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: moine, montrez-moi met ta mes. Hij montrez-moi met zo mij. Montrez-moi met ta mes, met ta mes.
1: Hij hoeft geen knap zijn. Het mag een jap zijn, het mag een lap zijn.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep er minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dankjewel. Oké, dames en heren.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.
3: Dude, come on. Love my girl.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio. Dwars

0: toen heb ik dat blad uit het album
1: Dog Time. Big Rock.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar, zeggen niet zoveel. En voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. En ik lijk steeds meer op jou.

de waarheid die jij zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook tevergeefs, maar zolang ik leef,

En ik heb een goddeloos geloof en ik blijf mijn dromen trouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa,

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: hele goede morgen. We hebben weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf bij Rozo Radio. Heel fijn dat jullie weer luisteren. En zoals altijd zitten wij weer startklaar om voor jullie 2 uur mooie muziek te draaien en te kletsen. En alles wat jullie van ons gewend zijn. Wij zitten er helemaal klaar voor. Ik ben Ralf, tegenover mij zit
1: Katie.
0: En naast ons zit
2: Isa.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen dames.
1: We zijn er weer klaar voor.
0: We zijn er weer klaar voor. Voor een dramatische lijst, hè?
1: Ontzettend
0: dramatische muziek.
1: Heel dramatisch. En wat anders.
0: En dan niet zozeer de kwaliteit natuurlijk. Alhoewel iedereen dat natuurlijk lekker ja, voor zichzelf moet bepalen. Maar wij dachten, ja, we moeten het even uitleggen. Het is wel een bijzondere week. Deze week voor ons, zeker afgelopen dinsdag.
1: Ja.
0: De vaste luisteraars, in ieder geval de luisteraars die vorige week hebben geluisterd, die weten dat we afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde oma Henk.
1: Ja.
0: Die had, daarvoor was afgelopen dinsdag de uitvaart.
1: Ja.
0: En vlak na de uitzending van vorige week kregen wij het verschrikkelijke bericht dat onze gewaardeerde collega van Rozo Radio, Ronald de Jong, enorm plotseling overleden is.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja.
0: En toen zaten we dinsdag met 2 uitvaarten achter elkaar.
1: Ja, die waren echt letterlijk achter elkaar. De een om 3 uur, de ander om 4 uur.
0: Ja.
1: Heel emotioneel, allebei. En gewoon een pittige week, kunnen we wel
0: echt
1: zeggen.
0: Ja.
1: En inderdaad, het kwamen wij hier vandaag binnen. Dat is het al een dingetje. En dan ligt hier een prachtig bloemstuk met een hele mooie foto van Ronald erbij. En dat is dan ook wel weer eventjes even slikken.
0: Ja, ja.
1: Dus we hebben niet bewust gezegd van, hè, we gaan naar het drama toe als thema.
0: We hadden hem ontstaan eigenlijk als een beetje.
1: We hadden wel het idee dat ik had om als drama te doen. En we vinden het nou wel toepasselijk om hem aansluitend te doen. Dat het niet een hele blije uitzending wordt met muziek en dat soort dingetjes. Dus dat. Dus met al die lieve mensen in ons achterhoofd gaan wij deze uitzending maken. En wij zijn begonnen met, de titel die zegt het al, Drama Queen van Meghan Trainor. Ondanks de titel is het toch wel een beetje zoals we Meghan kennen natuurlijk. Vrolijke pop en dan zo'n lekker retro sausje eroverheen. Een hele luchtige en grappige tekst over een meisje wat overal een probleem van maakt. Maar ook wel met de boodschap dat je je ook niet gek moet laten maken, hè, door al die negatieve energie en aandachtszoekerij. Dus Meghan Trainor kennen wij natuurlijk allemaal van, wat zal het zijn? 2014 of zo, denk ik. Dat ze met All About That Bass.
0: Laat dat allemaal All About maar weg, want jullie moeten me echt inlichten, hoor. Meghan Trainor?
1: Nee, zegt je niks?
0: Nee.
2: Ook de web met Charlie
1: Puth. Ja, Charlie Puth.
0: Charlie Puth.
1: Daar heeft zij zo'n, hoe heet dat duet ook alweer, Isa?
2: Marvin.
1: Let's Marvin Gaye and get it on.
0: Die ken ik wel.
1: Ja, dat is zij.
0: Ja, ik ben blij dat jij en zeker Isa me af en toe even bijpraat over dit soort moderne artiesten.
1: Dit zijn inderdaad moderne artiesten.
0: Oh ja, modern, 2014.
1: Nou ja, inderdaad, dus 2014 dat zij doorbrak met dat nummer. Ik denk ook wat later, dat is niet zo gek lang geleden, denk ik, is dat duet met Charlie Puth. Nog niet zo gek lang, denk ik. Maar goed, ik hoor net van Isa, toen wij het er even over hadden, terwijl het nummer aan het spelen was, dat zij vrij in opspraak is, hè, op social media.
2: Ja.
1: Was natuurlijk een vollere zangeres. En dat was ook wel een statement van haar. Van maakt niet uit hoe iemand eruit ziet. Nu is ze mega afgevallen blijkbaar. En ligt ze nogal een beetje onder vuur. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Dat was toch bij Adele eigenlijk ook zo, geloof ik. Die begon toch ook vrij, vrij mollig.
1: Ja, die is ook veel afgevallen. Maar daar is nooit zo'n probleem van gemaakt, volgens mij. Dus kijk, en om die problemen te voorkomen, heb ik gewoon zoiets. Ik blijf maar gewoon zwak ben. Anders stop ik maar
0: sowieso, Katie. Blijf.
1: Nou, dat sowieso. Ja, ik ga niet lijnen, want voor hetzelfde lig je dan ook onder vuur, toch?
0: Ja.
2: Nee, maar op zich snap ik ook wel een beetje wat die fans dan bedoelen.
1: Ja.
2: Want je hebt wel een beeld bij die persoon dat je denkt van, hè, zo kan het ook, hè. Zij is gewoon wat voller. Nou, dan kan ik dat ook zijn. Weet je wel dan? En zij moet haar uitleggen.
1: Ik snap jou heel goed.
2: Ze heeft een attitude en zo, weet je wel. Zelfverzekerd. Zo komt het dan over.
1: Ja, en dat geeft heel veel mensen steun.
2: Ja,
1: ja,
2: en dan,
1: snap ik.
2: En dan
1: in
2: één keer valt ze heel veel af. En dan denken al die mensen, net als ik eigenlijk ook, die voller zijn van, moet ik nou ook ineens dat?
1: Ja, die snap ik
2: dat
1: helemaal.
2: Ook een beetje,
0: dan denk je toch van, jammer.
1: Ja.
0: Zij ook al niet weer zo strak en slank.
2: Nou ja, dat dacht ik ook echt toen ik dat voorbij zag.
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. En ik moet zeggen, als ik de foto zie, ik weet nou niet wat ik het mooiste vond. Ik vond ze toch toen een stukje knapper. Maar goed, dat is smaak natuurlijk. Hè. Dus, maar luister, blijf knap. Dat sowieso.
2: Ja, dat wel, zeker.
1: Dus dat was een beetje overdreven drama, hè, in Drama Queen. Maar goed,
0: nou,
1: Ralf.
0: Ja, ik vond het een leuke opening.
1: Het was een
0: leuke
1: opening, toch?
0: Ja.
1: Nou, dat sowieso.
0: Nog wel even natuurlijk delen de mooie lijst, de mooie titel die Isa daar natuurlijk elke week van maakt.
1: Ja.
0: Ze heeft ervan gemaakt, te veel drama voor 1 playlist.
1: Ja.
0: Is mooi. Ja. Te veel drama voor één playlist. Ja. We zeggen het elke week, hè, van we kunnen bij welk thema dan ook, kunnen we weken vullen, playlisten vullen. Maakt niet uit, we moeten altijd een selectie maken. En die halen we vaak dan nog niet eens, helaas.
1: Nee.
0: Maar voor deze geldt dat inderdaad zeker. Hè.
1: Absoluut.
0: Er is ook natuurlijk heel veel dramatische nummers zijn er gemaakt. Ja. Het is ook een mooi thema, denk ik, om als singer-songwriter je hart is volledig voor open te gooien.
1: Ja, hoe meer leed, des te beter de nummers
0: zijn
1: altijd.
0: Ze. Dat
1: dus,
0: zeggen ze.
1: En dat blijkt wel weer. Ja. Ja.
0: Nou, dat geeft mij een heel mooi bruggetje naar de nummer 2 van
1: inderdaad.
0: Deze week. Is Amy Winehouse. Ook over iemand die natuurlijk ook fysiek een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan. En niet in positieve zin in haar geval natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, Amy Winehouse. Ja, Back to Black. Ik denk, hij moet erop.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook echt.
1: Kan niet missen met dit.
0: Drama van de bovenste plank. Gaat over de pijnlijke breuk die ze toen onderging met haar, met haar vriend. Hè, de relatie ging aan. We hebben het allemaal ook gezien in de film, denk ik.
1: Ja, in de documentaire.
0: Daar werd dat ook een behoorlijke. Die documentaire werd dat ook behoorlijk uitgelicht.
1: Ja.
0: Back to Black, het gelijknamige album. Bekroond tot en met Grammy. En noem het allemaal op.
1: Ja.
0: Wordt denk ik ook echt nu als een klassieker al gezien.
1: Ja.
0: Nummer is uit 2006, hè? 20 jaar oud.
1: 20 jaar alweer?
0: Soms moet ik echt denken,
1: waar gaat het toch
0: ongelooflijk.
1: Hard?
0: Back to Black, Amy Winehouse.

0: Ik vind het zo'n mooi nummertje, hè? Van Crazip. Uit 2009 was de laatste single van de band voordat ze stopte met optreden.
1: Oh, is volledig langs mij heen gegaan.
0: Dat zijn ze gestopt?
1: Nee, even serieus, geen grapje.
0: Ja, die zijn
1: is het zo?
0: Nou, die zijn...
1: Maar Jacqueline doet toch zelf wel iets?
0: Nee, maar luister, die zijn in 2009 gestopt en in 2019 weer begonnen.
1: Oh nee, gelukkig. Ik ben toch helemaal bij de tijd.
0: Okay. Maar je weet wel dat ze een tijdje gestopt zijn,
1: nee.
0: Of niet?
1: Nee,
0: okay.
1: Nee. Ik kan wel zeggen ja, maar...
0: Ja, nou, wat eerlijk van je, Ralf.
1: Ja.
0: Nee, die zijn in 2009 gestopt. Dit was een laatste nummertje. Ja, wat natuurlijk gaat over afscheid nemen en de veranderingen in het leven. Maar ook van de troost, hè, van kom maar naar mij toe en dan ben ik er voor je. 2019 kwamen ze, ja, vind ik het toch wel gelukkig weer bij elkaar. Want ik vind het een goeie bandje, hoor. Uit Tilburg natuurlijk. En Crazip, dat vind ik wel heel grappig. Weet je waar die naam vandaan komt?
1: Nee, geen flauw idee.
0: Perzik.
1: En dan omgedraaid. Of gewoon door elkaar gehusteld. Ik pak even de lijst erbij.
0: Nee, het is door elkaar gehusteld.
1: Door elkaar
0: een
1: gehusteld.
0: Anagram, noemen ze dat toch?
1: Oké. Okay. Oh, dat is wel bijzonder. Ja,
0: ja,
1: dan zit je als band zo bij elkaar. Zo van, hé, we moeten een bandnaam hebben.
0: Ja, wat zullen we nou eens doen? En de een zit toevallig een perzik te eten. Nou ja, perzik is ook zo wat. Als we die letters nou eens husselen.
1: Nou, die had ik in geen 100 jaar
0: achtergekomen.
1: Nee. Ja, ik ben blij dat jij het...
0: toch weer een leuk feitje, hè?
1: Ja,
0: toch weer een leuk feitje. Ja.
1: Ja.
0: Wat ook een heel leuk feitje is, Ralf. Dat wij een jarig nichtje in ons midden hebben, hè?
1: Ja.
0: Ons Diaantje. Die is jarig vandaag. En ze luistert nog alles. Ik weet niet of het nou vandaag ook net zo is of dat ze druk aan het boodschappen doen is.
1: Zou kan. Zomaar... We hopen het wel natuurlijk dat ze luistert.
0: Maar... We hopen het wel, want Diana hier komt speciaal voor jou.
2: Hey!

0: Hyper de Piep!
1: Hoera!
2: Hoera!
1: Gefeliciteerd, Diana.
2: Gefeliciteerd.
1: Maak er een mooie dag van.
2: Ja, maak er een hele gezellige dag van. En Debbie ook, want die staat te zoeken. Want die heeft gezegd dat ze brood moest bakken voor Diana.
1: Nou, en ik spreek uit ervaring. Ik heb,
2: en dat is lekker,
1: ook, ja, dat ja, notenbrood van Debbie is...
2: Ja, dus Deb, als je over hebt, dan ben je welkom. Ralf. Oh, Ralf, je komt met een heel mooi nummer nou.
1: Ja, ik bedoelde net Amy Winehouse was ook dramatisch. En Cresip net, maar Bonnie Tyler, vind je daarvan?
2: Zo, ja.
1: Dat is drama ten top, hè?
2: En dat nummer vooral.
1: The Total Eclipse of the Heart natuurlijk, uit 1983.
2: Ja.
1: Geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. En Jim Steinman, die kennen we natuurlijk allemaal als de grote man achter de muziek van Meat Loaf.
2: Oh, echt?
1: Ja, als we het over drama hebben, Meat Loaf, ja. Die komt straks nog voorbij.
2: Die komt, hè? Ja,
1: ik ga het niet helemaal aan verklappen, maar blijf lekker luisteren als je van Meat Loaf houdt. Jim Steinman dus, nou, dat kun je ook wel horen, vind ik wel. Onafgebroken in de top 2000, hè, dit nummer al 25, 26 jaar zolang de top 2000 bestaat. En als ik jouw reactie net zo zag, helemaal terecht volgens jou.
2: Heel terecht.
1: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: it so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Heartbreak Hotel van Elvis, 1956. Zijn eerste nummer 1 hit.
2: 70 jaar geleden.
1: Ik zit echt met een schuin oog naar Ralf te kijken. Ik vind het altijd doodeng als ik iets van Elvis zeg. Nee. Want jij bent zo'n Elvis-kenner en jullie pap helemaal natuurlijk. Van, klopt het allemaal wel wat ik zeg. Maar tot nu toe zit jij gewoon te knikken. Dus denk, nou, dan zal het wel goed zijn. Gaat over het fictieve Heartbreak Hotel. Waar iedereen kan komen met een gebroken hart. Een sfeertje wat bewust somber is gehouden. Mysterieus. En dat was best wel bijzonder in die tijd. Hè? We kennen Elvis natuurlijk toch heel anders. En de inspiratie van dit nummer. Daar kwam door een krantenartikel over iemand die zelfmoord had gepleegd. En de zin I walk a lonely street, dat stond in zijn

0: En toen voor het eerst daar miljoenen exemplaren van verkocht. Dus,
1: ja, geweldig hit geweest dit. Ja. Het bestaat tegenwoordig denk ik in het echt. Want er is natuurlijk in die contraien een enorme Elvis-industrie.
0: Ja, zeker.
1: In Beale Street, Memphis, noem maar op. Dus er zal zeker wel een hotel zijn wat Heartbreak Hotel, hotel
0: ja, heet. Ja. Oh, dat is wel grappig. Gaan we nog een keertje opzoeken. Ja, dus dat ging even over Heartbreak Hotel. En ik denk dat we nou verder moeten gaan met heel veel drama in het volgende.

0: jaren ergens. Nou, we schetsten net natuurlijk al afgelopen dinsdag. Dus het is goed om te benadrukken dat het allemaal heel relatief is. Hè,
1: heel leven, relatief. Katie. En dat het puur beetje, voor ons een beetje leven maken.
0: Een beetje van die onzin ergens.
1: Echt lekker maar, onzin.
0: Een leuk, leuk. Dat ik dat nog zou gaan zeggen trouwens. Hè, een leuk item dit.
1: Toch?
0: Schrik er zelf van
1: eigenlijk. Nee, je schrikt er. Ja, en dat je vandaag ook niet hebt gezegd van moet u er nou wel in? Slaan we hem over.
0: Ik had er één. Ja, ik had er één. Nee, ik heb jouw tactiek heb ik overgenomen. Ik had van de week, wat ik ze daar uit ga leggen, toen had ik hem.
1: Ja.
0: En toen ik schrijf hem meteen op.
1: Heb je gedaan?
0: Ja, heb ik gedaan.
1: Hey,
0: en ja, anders was ik hem meteen weer vergeten en had ik hier weer gezeten van, oh jee, ik heb een ergernis.
1: Nou, jij kwam heel trots binnen van, ik heb een ergernis.
0: Ik heb er één, yes.
1: En nou goed, wij vertellen het nooit tegen elkaar, hè, zodat het dan dat we er lekker op in kunnen haken. Dus ik ben heel benieuwd, wil jij hem aftrappen?
0: Ja. Hij is heel simpel, hè? Ja, om toch even de verwachtingen te temperen. En ik heb een klein beetje... Ik moest wel denken aan Ronald Goedemond. Die hebben we natuurlijk al een keer eerder besproken.
1: Ja.
0: Ruzie met de dingen.
1: Ja.
0: Maar hij had zo gelijk. En van de week had ik het weer, hè?
1: Ja.
0: Oh, ik moest stofzuigen. Ja, dan ontkom je op een gegeven moment...
1: Ja,
0: dan ontkom je op een gegeven moment
1: niet. Frederik is er niet natuurlijk. Dus
0: Stofzuigen is altijd wat ik doe. Wat ik doe. Het is niet mijn hobby.
1: Nee.
0: Maar ik zie er een nut wel van in. Op een gegeven moment.
1: Oké. Dus nou, vooruit. Het was nodig.
0: Op een gegeven moment kun je het niet meer uitstellen. Dus ik pak die stofzuiger. Ja, en dan... die stofzuiger staat dan zo met die steel zo...
1: Ja.
0: Vast aan die stofzuiger in onze bergkast.
1: Ja.
0: Nou, dat is best wel een troep. Dus die stofzuiger zonder rugpijn, dat ding eruit te tillen, is al best wel...
1: Daar zit je al op een ergernis.
0: Dat
1: troep is in die
0: op
1: kast.
0: Zich al.
1: Ja.
0: Dan is het gleufje waar die
1: stang in zit.
0: Die is er half afgebroken. Dus dan denk je dat je hem eruit hebt. Krijg je die hele stang zo tegen je dingen. Want die valt er dan dus uit op een gegeven moment. Nou, dan begint het. Moet nog beginnen eigenlijk, hè?
1: Heb je al twee ergernissen.
0: Oké, dat twee ergernissen. Nou, dan ga je die stang zo uitschuiven natuurlijk. Want die is dan natuurlijk ingeschoven.
1: Ja. Gaat dat wel soepel dan? Want je hebt ook vaak van die...
0: Ja, redelijk. Redelijk wel. Ja, op zich is de stofzuiger best wel oké. Dan dat snoer, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan dat snoer. Maar even denken, welk stopcontact is het meest handig?
1: Ja.
0: Want ik heb natuurlijk ook geen zin om 26 keer van stopcontact te wisselen.
1: Nee,
0: helaas.
1: Nee, precies.
0: Hij heeft een lang snoer, dus dat is op zich wel prettig. Nou, dus dan trek ik dat snoer zo eruit. Die gooi ik dan zo onder de tafel door. Want daar zit een redelijk centraal geplaatst stopcontact. Nou, dat dus al. Oké, dan druk je hem aan en dan doet het ook gewoon. Dat is gewoon prima. Zonder stofzak, maar hij zuigt als een malle. Ja, en dan ga je door het huis heen met die stofzuiger. En dat ding, dan kom je een kleed tegen. Dat loopt dan vast.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan ga je echt rukken, want dat ding moet mee. En dan schiet hij op een gegeven moment echt los. En dan knalt hij altijd ergens tegenaan. Dus of tegen de keuken, of tegen de tafelpoot, of tegen jouw enkels. Nog erger. Ja.
1: Ga maar even.
0: Nou, en dan heb ik wel eens dat ik dus met mijn op mijn slippers. Ja, het is misschien geen fijn beeld. Ik weet dat jij er niet van houdt. Maar dan loop ik op mijn slippers. Hè. Het is zaterdagochtend. Kan mij het schelen. Met je blote teentjes. En weet je wat er dan gebeurt? Dan trek je die stofzuiger zit vast. Die stofzuiger schiet los.
1: Ja.
0: En dan gaat hij dus gewoon over je tenen heen. Ah, dat is niet fijn, Katie. Ik
1: snap.
0: Kan het niemand aangaan.
1: Ik zit helemaal buiten komen van jouw verhaal. Hoeveel ergernissen heb jij allemaal niet gehad?
0: Ja, allemaal rondom die stofzuiger. Nou, maar, op een gegeven moment.
2: Daar heb ik ook nog. Sorry, ik kom erin. Daar heb ik ook nog één vraagje. Want heb je dan zeg maar zo'n kabel die dan zo, weet je wel, zo automatisch zo
1: intrekt?
2: Terug...
0: Ja.
2: Maar heb je dan ook wel eens gehad dat dan zo tegen je aankomt?
0: Nou, je bent me voor. Want dat is het ergste.
1: Dat was de grootste ergernis waarschijnlijk.
0: Want dat ding, want normaal gesproken, als je oude stofzuiger hebt, dan wordt die veer op een gegeven moment een beetje lang.
1: Ja,
0: en dan moet je hem echt erin gaan duwen gewoon.
2: Ja.
0: Maar die van ons niet. Die veer die is nog steeds lekker op spanning. En die trekt hem met een snelheid. Dus overal waar de snoer, dat knalt overal tegenaan. En dan komt hij zo naast je, maar altijd nog sneller dan je verwacht hebt. Hè?
2: Ja.
0: Want dan denk je, ik spring al weg.
2: Ja,
0: dan knalt hij toch nog keihard tegen je
1: stekker,
0: vingers.
1: Hè? Die stekker.
0: Het is doffe ellende. Het huis ziet er dan wel iets netter uit.
1: Ja.
0: Maar echt, wow. Ik begrijp Ronald Goedemond helemaal.
1: Ja.
0: Ruzie met de dingen.
1: Ruzie met de dingen.
0: Doe

0: nooit wat je wil.
1: Ja.
0: Ellende, hey, maar je ontkomt er niet aan, hè?
1: Luister, Ralf, je hebt van die zulke mooie robotstofzuigers.
0: Die heb jij, hè?
1: Ja, die heb ik.
0: Ik wist eigenlijk al een klein beetje dat je dit zou gaan zeggen.
1: Oh, echt?
0: Ja. Ja? Je hebt natuurlijk de Porsche Cayenne al een keer aangeraden.
1: Normaal zeg ik van, Ralf, pak nou gewoon die SUV. Pak die Porsche Cayenne.
0: Ja, maar die gaat niet helpen.
1: Maar dat gaat niet helpen in jouw huis. Kijk, het is wel ontzettend lekker als je met je zere tenen in die Porsche Cayenne stapt. Hè? Dat je denkt van, oh, hè? Nou goed, het was even kut met stofzuigen. Maar ik zit nou wel in mijn lekkere bak. Want dan zit je met die zere voet op je grijze Batavus. Wil je ook niet.
0: Nee, dat is niet.
1: Nee. Dus dat dan weer wel. Maar een robotstofzuiger.
0: Jij bent er heel enthousiast
1: ik
0: over. Ik
1: ben er mega enthousiast over. Ik heb echt wel een goeie. Ja.
0: Bots nergens tegenaan. Rijdt nooit over je tenen.
1: Precies.
0: Geen snoer ook.
2: Rijdt nooit over je tenen.
0: Oh wacht even.
1: Maar ja.
0: Isa gaat nu...
1: Dan sta je in de weg.
0: Oh, dan gaat hij gewoon over je heen, als het ware, zo.
1: Ja.
2: Ik heb ook wel een klein... Ik zat heel kort uit, want anders duurt het heel lang. Dan is hij, zeg maar, bezig, hè. Met stofzuigen van, zeg maar, de rand van de deur.
1: Ja.
2: En dan sta ik in de gang, maar dan wil ik naar binnen.
1: Ja, dat gaat niet.
0: Dan moet dat arme kind gewoon wachten tot die stofzuiger eigenlijk klaar is. En voor die deur weg is.
2: Ja, maar dan heb ik geen geduld. Dan gaat die deur gewoon open.
0: En dan ram je die stofzuiger gewoon opzij.
1: En dan is hij even van slag, hoor. Dan is
0: hij naar de baas, kijken wie de baas is.
1: Ja. Maar goed, Isa, dat doe je gewoon zelf. Je kan ook gewoon niet naar het toilet gaan op het moment dat dat ding bezig is. Of aanzet als je weg bent.
2: Als ik in de gang sta, van de gang naar de woonkamer.
1: Ja, dat klopt. Maar waarom sta je in de gang?
0: Dan ben je toch wel een beetje kritisch over de stofzuiger.
1: Toch kritisch. Nou, voor mij is die goud.
0: En nog de honden, hoe reageren die op die robotstofzuiger?
1: Die vinden het helemaal prima. maar ik had ook echt zoiets van, jullie wennen er maar aan. Want hoe dan ook, er komt een robot. Ja. Luister, ik heb daarnaast ook nog zo'n supersonische Dyson stofzuiger. Nou, dat is ook een hele erg op zich. Andere keer doen we dat wel. Maar geef mij maar zo'n robot ding.
0: Ja,
1: maar goed,
0: ik weet
1: je moet af en toe ook wel eens een keer goed natuurlijk in de hoekjes en de kantjes met een gewone stofzuiger. Dus, maar misschien voor jou...
0: Ik zal er eens over nadenken.
1: Ik zou het zeggen...
2: Nog over stofzuigers.
1: Ja, ik denk dat jij daar heel, heel blij van wordt.
0: Okay, ja,
1: goed. Mijn ergernis, die moet er komen. Want dat is morgen. Wij hebben morgen teambuildingdag.
0: Ja.
1: Mijn grote ergernis zit dan al ten eerste... Op mijn vrije dag.
0: Ja, vrijdag.
1: Teambuildingdag. Ja. Denk als shit. Hè? Van 9 uur 's morgens tot 5 uur.
0: En er wordt wel verwacht dat je er bent.
1: Zekers. Ja. Dus, dat is mijn eerste ergernis. De tweede ergernis is dan dat we een uitnodiging krijgen... waarin staat dat ik regenschoenen... of in ieder geval schoenen mee moet nemen die nat mogen worden.
0: Erg.
1: Dat ik reservekleding mee moet nemen.
0: Oh, en je goede humeur zeker.
1: Nou ja, die laat ik bij deze nou wel thuis. Want zodra dat ik mijn regenjas mee moet nemen, is mijn humeur weg. Nou, dit. En dat is bij de Kurenpolder.
0: Oeh, dat wordt een actief dagje.
1: Dat wordt een actief dagje, ja. Ik weet het nog... Isa lacht niet. Weet het nog van een aantal jaar geleden was het daar ook. Nou, met... Ja, ik ga echt niet meer zo'n...
0: Het lieslaarzen afzien.
1: Ah, maar kom op.
0: De ultieme teambuilding.
1: Nou, Nee. Er was soms een hele grote houten piramide. En daar moest je dan in klimmen. Ik ga er zo'n tuig aan. Nou, ik ga ten eerste al niet in zo'n tuig natuurlijk.
0: Ja, maar Katie, jouw collega's luisteren nu ook, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: nee.
0: Is niet leuk, hè?
1: Nee, maar mijn collega, ik weet 100% zeker. En volgens mij zit Jamil te luisteren. Jamil viel me aan als het niet waar is. Volgens mij ziet hij er ook heel erg tegenop. En mijn andere collega die had ook al zoiets van... Maar ik kan dus nat worden, dus...
0: Ja,
1: die moest zich ook geestelijk gaan voorbereiden.
0: En wie heeft het bedacht dan?
1: Ja, mensen van kantoor. Maar ik ben er helemaal niet van. Nee. Teambuilding, prima. Ze mogen van alles doen. Doen we een leuk quizje of weet ik veel.
0: Nou, misschien moet jij de volgende teambuilding organiseren.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan moet er wel iets actiefs. Geen idee. Nee, ik ga wel...
0: Een workshop radio maken.
1: Oh ja.
0: Bij Rozo.
1: Gewoon bij Rozo. Gewoon lekker...
0: Dat is leuk.
1: Dat is leuk.
0: Dat is leuk.
1: Workshop radio maken. Ja, precies.
0: De ultieme teambuilding, dat.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik laat jullie volgende week weten of het mijn... misschien heb ik volgende week weer een ergernis overmorgen.
0: Ik vind het wel leuk dat je nu echt gewoon al een soort van fictieve ergernis... Nee, het ergert je nu al.
1: Ja, die uitnodiging was gelijk één bonk ergernis. Dus, dus dat, we zullen het zien. En volgende week horen jullie luisteraars hoe mijn teambuilding dag geweest is.
0: Nou, we wachten in spanning af.
1: Wij gaan weer door met wat leuks. Even kijken, waar zijn we al?
0: Ah ja,
1: daar ben ik altijd kwaad. Nou ja,
0: wat leuks. Vind ik behoorlijk het nummer wat nu komt ook al behoorlijk dramatisch.
1: Oké.
0: Want het is van Queen.
1: Maar we hebben het over drama, dus dat hoort.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar jij zegt wat leuks. Ja, Queen. Freddie Mercury, Queen. Dat is natuurlijk ook dramatisch geëindigd ook, hè?
1: Ja.
0: Als je zo die Freddie Mercury in zijn volle glorie ziet. En dan zo hoe dat geëindigd is. Ach, een schim meer van iets.
1: Ja. Ja.
0: En dat nummer, The Show Must Go On, uit 1991, is 6 weken voordat Freddy overleed, is dat opgenomen.
1: Ja.
0: Dus echt super breekbaar. Brian May maakte zich heel erg veel zorgen van, kan Freddy dit vokaal ook nog echt wel aan? Maar hij zei, joh, darling, zoals je dat dan kon zien. Darling, don't you worry. Yeah. I'll nail it. Nou, en nou, dat deed hij dus.
1: Het, hè? Ja.
0: Het is van hun album Innuendo. En het gaat over het belang, ja, om het publiek toch te behouden op het moment dat je daar de kracht niet meer voor hebt. Mm. Nou, dat was natuurlijk zeker van toepassing op Freddy in die tijd. Show Must Go On van Queen.

0: Sorry Seems to Be the Hardest Word van Elton John samen met Blue. Het was natuurlijk oorspronkelijk een nummertje van Elton John uit 1976 op zijn album Blue Moves. Wel grappig dat er ook weer het woord blues, Blue in zit. In 2002 werd het opnieuw uitgebracht door de Britse boyband Blue samen met Elton John natuurlijk. En de kern gaat natuurlijk over waarom is het toch zo moeilijk om sorry te zeggen. Wel heel grappig, want daar hebben we het van de week nog over gehad. Ook met Debbie en zo. En dat de prootjeskant altijd wel moeilijk is. Hè? Dat strijden de eigenwijs zijn. En geef dan maar eens toe dat je ernaast zat. Hè?
1: Ja, dat is niet makkelijk dan.
0: Nee, precies. Dus jammer. Dus gewoon even de boodschap. Zeg iets vaker sorry tegen elkaar, toch?
1: Mooie boodschap.
0: Toch?
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja.
1: Dus wel, want Elton John is natuurlijk wel, hij is nu officieel gestopt, hè, volgens mij, hè, met toeren sowieso.
0: Ja, ja.
1: Hij is natuurlijk ook echt op leeftijd. Maar tot op het laatst heeft hij altijd de samenwerking gezocht met jonge artiesten en zo ook. Terwijl die natuurlijk waren helemaal in Elton John. Maar dat deed haalt het heel erg mooi.
0: Ik denk ook van, maar kom er gewoon even niet op.
1: Lady Gaga, volgens mij.
2: Dua Lipa.
1: Toch ook.
0: Oh ja.
1: Ja, Dua Lipa inderdaad.
0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. Ja, dat vond ik altijd echt wel gaaf. Dat hij toch de blik op de jeugd ook...
0: Wat heeft hij ook veel duetten gezongen dan eigenlijk, als je dan terugkijkt.
1: Maar dat leent zijn spel zich ook echt voor, volgens mij. Ja, zijn pianobegeleiding en zijn stem om tweede stem te zingen. Of het blendt gewoon blijkbaar mooi.
0: Ja, want als ik dan inderdaad terug zeg, kijk, jeetje, hij heeft echt heel veel duetten gehad.
1: Heel veel, ja.
0: Eric Clapton heeft hij ook... wij zijn een keer naar een concert geweest.
1: Ja.
0: En dat was ook inderdaad het eerste gedeelte... Elton John en het tweede gedeelte Eric Clapton. En toen was ook wel heel duidelijk dat iedereen eigenlijk voor Eric Clapton kwam. Dus
1: heb je wel twee virtuozen bij elkaar.
0: Ja, dat was heel lang geleden. Nou, ja. Echt heel lang geleden. Ja. Dus dat.
1: Okay.
0: Elton John. Dan mag jij weer.
1: Drama kan natuurlijk in allerlei dingen, alle aspecten van het leven zitten. Hè?
0: Zeker.
1: En het is ook heel relatief. Wat de een natuurlijk lacherig overheen stapt, is voor een ander echt een trauma.
0: Ja.
1: Dramatisch. En een scheiding. Dat komt helaas natuurlijk heel veel voor vandaag de dag.
0: Ja.
1: Kan natuurlijk ook behoorlijk dramatisch zijn.
0: Ja.
1: Traumatisch. En zeker ook voor de kinderen die betrokken zijn.
0: Zeker.
1: Pink is het ook overkomen. Haar ouders zijn gescheiden. Ik weet niet precies hoe oud zij toen zelf was. En zij heeft daar een heel mooi nummer, dramatisch nummer over gemaakt. Family Portrait.

0: Pink met Family Portrait.
1: Goed nummer. Ik vind die bas hier zo lekker in dat nummer.
0: Ja.
1: Ja, ik ga de volgende ook snel aankondigen. Want dat is het laatste nummertje voor het nieuws. Hè, voor ons eerste deel. En dat is Only the Lonely van Roy Orbison uit 1960. En dat was voor Roy Orbison de grote doorbraak. En ik denk ook wel een van de meest emotionele liefdesliedjes uit de rock'n'roll geschiedenis. Toch kan ik dat wel zeggen. Wat ik grappig vind, dat wist ik niet, is dat dit nummer ook aan Elvis en aan de Everly Brothers is aangeboden.
0: Oh ja, ja, daar hebben we vaker voorbeelden van. Hè?
1: Ja,
0: van
1: zeker. Ja, en die hebben hem dus niet, ja, die wilden het niet.
0: Nee.
1: Toen dacht hij, nou, neem ik het zelf maar op. Nou, daar heeft hij geen spijt van, denk ik. Want er werd een heel groot succes. Nou, voor Elvis maakt het niet zo gek veel uit. Heeft je dat nou wel of niet gedaan heeft. Die heeft het toch wel bereikt. Ja, wat het mooie is van Roy Orbison, dit nummer, dat brengt hij dan gewoon op een zonder podium act en alleen die zonnebril op.
0: Waanzinnige stem.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, en dan gewoon puur, ja, dat wilde ik ook zeggen, pure emotie in die stem. En dan verder eigenlijk niks nodig. Je staat daar gewoon en...
0: Zo sober, maar zo... Ja, in de voorbereiding op dit thema had ik dus ook was ik aan het kijken van, nou, geef eens wat hints voor nummers.
1: Ja.
0: En toen stond er eigenlijk het hele oeuvre van Roy Orbison.
1: Oh, echt?
0: Ja, hij heeft natuurlijk een beetje die uitstraling.
1: Ja.
0: Terwijl het in wezen echt wel een vrolijke man was. Maar door zijn uitstraling met die zonnebril...
1: Ja.
0: Was natuurlijk ook een beetje zelfverkozen imago.
1: Ja, ja,
0: associëren mensen hem altijd met... Hij heeft natuurlijk ook wel een verschrikkelijk privéleven gehad. Hij heeft heel veel meegemaakt.
1: Oh,
0: heel veel ellende. Ja.
1: Je weet er meer van. Die bril, dat was gewoon image? Of...
0: Volgens mij wel. Ja, volgens mij, misschien ook wel. Maar ja. ik heb interviews met hem gezien dat hij gewoon een normale bril zeg maar, op heeft.
1: Ja,
0: in het
1: precies.
0: Leven.
1: Het is niet zo van. Nee. Hij hoort een beetje bij de act waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Maar je kan wel begrijpen, natuurlijk, zo'n nummertje. Wat bij Roy Orbison. Ja, dat zou ook heel goed bij Elvis.
0: Ja denk ik wel. Ja.
1: Toch? En de Everly Brothers, ja, die vind ik dan iets minder. Maar ik snap wel inderdaad die link.
0: Roy Orbison van die generatie. Ja, een van de betere stemmen, denk ik. Ja,
1: absoluut.
0: Ja, zo makkelijk, hè? Ja, ik ben wel fan van de stem van Roy Orbison.
1: Noem nog eens even een bekend nummer. Ik zit er heel erg aan te
0: afgelopen
1: denken.
0: Dinsdag... afgelopen dinsdag hoorden we bij de uitvaart van Oma Henk natuurlijk ook een heel mooi nummer. California Blue.
1: Oh, dat was ook
0: dat is Roy Orbison op iets latere leeftijd.
1: Ja.
0: Op zijn bekende Mystery Girl album.
1: Ja.
0: Ook heel mooi.
1: Ja.
0: Nou, we horen hem al.
1: En Only the Lonely.
0: Only the Lonely.
1: Even genieten.
0: Daar is hij.

Steeds gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja.
1: De Oosterhout Insight.
2: We zijn weer begonnen aan ons tweede deel na het nieuws van onze uitzending. En dan is het weer tijd voor de rubriek van Isa, Oosterhout Insight. En
0: ja.
2: Hebben we wat insight information?
0: Ja, hebben jullie een beetje zin in koffie?
2: Altijd.
1: Koffie
2: altijd.
1: Is goede koffie, is.
2: Ja.
0: Op zaterdag 9 mei aanstaande opent café Perfetto.
2: Leuk.
0: Goed, officieel haar deuren aan de Keibeck 3A. Tijdens het openingsevent van 10 tot 1 uur maak je kennis met de sfeer, de bijzondere verhalen achter de koffie en geniet je van een gratis mini-espresso.
2: Wat leuk.
0: Ja.
1: Ja, en voor de ouderen onder ons, dat is het pand van Studio 33.
2: Oh, geweldig.
1: Nou, dat is nostalgie.
0: Ja, maar, Studio 33.
2: Ja, dat is een platenzaak vroeger.
1: De oudere Oosterhouters onder ons, die weten precies
2: wat ik bedoel. Die weten dat. Oh, Ralf, daar heb ik heel veel uurtjes door
1: gemaakt. Ja, ik ook.
2: Ja, jij ook, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat was toch fantastisch. Vooral de tijd van de LP's en de singeltjes. Ja. En dat je dan...
1: Met je spaargeld.
2: Oh. En dan ging je daar naartoe en dan zei je van... Oh, mag ik even dat singeltje horen? En dan had je toen nog twee van die pinnen, hè?
1: Ja.
2: Die je dan uit die gaten trok met van die snoeren eraan. En dan... Oh.
1: Nou.
2: Ha, nostalgie komt
1: heel lang leeg staan. Eindelijk komt er weer een...
2: Maar wat ook leuk dat er een koffietentje in komt. We gaan er koffie drinken.
1: Ja.
2: Of krijgen we dat ook aangeboden door... als Rozo
0: presentatoren.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, want wij maken namelijk reclame natuurlijk.
1: Ja, dus en dan een recensie eroverheen.
2: Ja, krijgen we toch wel twee gratis mini-espresso's.
1: Nou, leuk.
2: Isa denkt, schiet op.
0: Ja, nou, ik was nog niet helemaal klaar met mijn koffie.
2: Oh, sorry.
0: Dus,
2: sorry.
1: Ja.
0: Die is nu onderhand.
1: Zo enthousiast.
0: De koffie is nu koud, hè?
2: Ja.
0: De koffie komt van de authentieke Italiaanse branderij Mocha Gienne. Ik maak er gewoon wat van. Want,
2: ja, net op het hoofd klopt.
0: Ja. Opgericht in 1878. En na het event blijft Café Perfetto natuurlijk gewoon open. Voor iedereen die lekker wil genieten van een koffietje in Oosterhout.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja. Dan op Hemelvaartsdag, volgende week donderdag 14 mei. Is vanaf 1 uur verandert het terras van het Verrijlaarpark in... zo, ik ben er even helemaal kwijt. Sorry hoor. Even kijken, is dan de plek voor de liefhebbers van blues en rock. Met live optredens van Electric Mud, The Rebaneros en Tough Enough Band belooft een gezellige middag en avond vol rauwe muziek en goede sfeer te worden. Geniet gratis van heerlijke bluesklanken in een ontspannen buitensetting. Pak een drankje en laat je meevoeren door de live muziek. Een perfect uitje voor iedereen die houdt van echte rock en blues vibes.
2: Nou, wat leuk. Dat komt goed uit. En dan kun je iedereen van 10 tot 12 naar ons luisteren. En daarna vertrekken ze naar de Floralia-tuin.
1: Perfect.
2: Ja, sluit mooi aan.
0: Ja.
2: Oké.
0: Zin in gezellig een dagje struinen. Op zondag 18 mei van 9 tot 4 uur vindt er weer een gezellige vlooienmarkt plaats op parkeerterrein Slotjesveld in Oosterhout. Het terrein staat vol met kramen en een gevarieerd aanbod aan leuke spullen en koopjes. Kom lekker rondneuzen tussen de vele kraampjes en geniet van de gezellige sfeer. De markt is bereikbaar via de Oldenillaan.
2: Ja.
0: Ja, zeg ik het goed?
2: Dat zeg je zeker goed.
0: Nou,
2: van Oldenillaan.
0: Een entree bedraagt €2,50 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. En dan ook alvast, als je dan daar geweest bent en denkt van nou, ik heb er weer zin in. Dan is er op 19 juli namelijk ook weer een vlooienmarkt op dezelfde locatie.
2: Oh. Leuk.
1: Ja.
2: Ik wist niet dat ze daar markten gaven.
1: Nee.
2: Jij wel?
0: Nee. Nee, ik ook niet. Maar,
2: nee, misschien voor het eerst dan.
0: Ja.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Dus oude spulletjes. Leuk.
2: Ja, altijd leuk om eventjes inderdaad langs te struinen. En dan gaan wij weer door met Ralf. Een hele goeie, hè?
1: Nou, ik dacht eerst dat we een ander item gingen doen.
2: Oh.
1: Toch?
2: Ja. Oh, Isa, jij hebt nog iets moois uitgezocht, ja.
1: Ja.
2: Inderdaad.
1: Toch?
2: Volgende
0: Ja. Ja, ik natuurlijk vanwege Ronald.
2: Ja.
0: Ik heb daar toch natuurlijk ook een beetje een zwak voor. Ik vind het allemaal heel erg, want hij heeft mij natuurlijk ook meegeholpen. Ook Arjen uiteraard, maar Ronald ook heeft mij natuurlijk de kneepjes en zo van techniek geleerd bij Rozo Radio.
2: Ja.
0: Nou, het was in ieder geval een prachtige dienst, wil ik ook nog even zeggen.
2: Ja.
0: Ook Nout en Gerry die er zoveel moeite in hebben gestoken. En heel mooi.
2: Geweldig, ja.
0: En nou, ze draaiden daar ook een nummer van Jan Smit tijdens de dienst. En die vond ik heel mooi. Ik dacht van ja, Nederlandstalig, hè, dat is...
2: Ronald's ding.
0: Ronald's ding. En hij stond ook op een foto met Jan Smit. Ik dacht van nou, dan wil ik deze graag opdragen aan Roland.
2: Heel mooi.

0: Uit 1977 hoorde je Meat Loaf met Heaven Can Wait. Ja, er zijn van die LP's die zijn echt van A tot Z goed.
1: Ja.
0: En dat is bij Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Dat is natuurlijk de grote hit die op die LP ook staat. Ik heb het natuurlijk over Bad Out of Hell uit 1977. Die kun je blijven luisteren, die verveelt nooit. Geldt ook voor Bad Out of Hell 2 uit 1993. Ook van A tot Z geweldig. Ja. Als je het over drama hebt, mag natuurlijk Meat Loaf niet ontbreken. En geschreven en geproduceerd door dus die Jim Steinman, die we net al hoorden bij het nummer Total Eclipse of the Heart door Bonnie Tyler. En ja, er zit natuurlijk altijd een soort van drama, hè? Alles wat die man maakt. Ja. Een beetje een soort van opera-achtig. Ik hou ervan. Het pianospel, wat ik zelf ook heel erg mooi vind bij dit nummer, is denk ik ook door Jim Steinman. Niet door Meat Loaf zelf. Volgens mij is het Jim Steinman die ook die piano speelt. Met natuurlijk een hele mooie zang door Meat Loaf.
2: Ja.
0: Ja. Heaven Can Wait.
2: En wat een zanger.
0: Ja.
2: Toch? Ja. Dan gaan we nu door naar, ja goed. De naam van de titel zegt al genoeg natuurlijk. Hurt. Die kan er ook bij, hè, bij ons drama. Van Timmy Euro uit 1961. Dat is iemand die gekwetst is door een geliefde die gelogen heeft. En waardoor de relatie stuk is gegaan. Timmy Euro, een Amerikaanse zangeres uit 1940. Bekend met haar hele diepe, rauwe stem. Waardoor heel veel mensen ook dachten dat zij een soulzangeres was. Een oudere soulzangeres. Maar dat was dus helemaal niet zo. Wat ik zelf hilarisch vind aan Timmy Euro, moet ik even vertellen.
0: Ja.
2: Mijn moeder vond het helemaal geweldig. Sowieso dit nummer, maar ook Timmy Euro. En toen heeft ze dus ooit ons spa een LP gegeven van Timmy Euro. Met een verjaardag of een vaderdag, whatever. Terwijl spa niet eens wist wie Timmy Euro was. Dus, maar mijn moeder wilde gewoon heel graag die LP.
0: Maar vond hij het wel wat? Of?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Hij deed alsof hij heel blij mee was.
2: Ik moet toch nog eens weten van hoe je er vindt. En als pap die luistert natuurlijk iedere week. Dus pa, even goed luisteren. En dan hoor ik straks graag hoe je dit nummer nou eigenlijk vindt. Hurt van Timmy.

0: Ja, zoals ik net al zei, drama kan natuurlijk gaan over alle aspecten in het leven. En kan ook op allerlei verschillende manieren in de nummer verwerkt worden. Dit was even iets anders dan Meatloaf en Timmy Euro. En we luisteren naar Green Day, Boulevard of Broken Dreams uit 2004. En dit was hoe de band het drama van de eenzaamheid vertolkte. Ja. En laten we wel wezen, eenzaamheid is toch echt wel een groot probleem in onze hedendaagse maatschappij.
1: Erg genoeg wel, ja.
0: Dramatisch, om even bij het thema te blijven.
1: Ja.
0: Dus ik vond dit een gepaste toevoeging aan de lijst voor deze week.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Wat ik een toevoeging vond, is Zij huilt maar ze lacht van Maan. En dat wil iets zeggen hoor. Als ik een nummer van Maan erin zet...
2: Nou ja, ik wou het net zeggen. Ja,
1: ja, dat had je niet van mij verwacht, denk ik. Nee, ik ook niet van mezelf. Maar, want ik heb niks met die meid. Echt totaal niks. Maar ik vind het nummer zo mooi. En ken jij het al, of het nummer? Nee?
0: Nee.
1: Ja, het is toch ook wel een van haar grootste hits. En dit is iets wat je ook wel bij veel mensen ziet. Hè? Vooral als ze iets te maken krijgen met een bepaalde manier van drama in hun leven. Ze lachen naar de buitenwereld, maar ze huilen van binnen. En je probeert je gewoon heel sterk te houden voor de buitenwereld. Nou ja, over Maan ga ik verder niet te veel zeggen. Die is natuurlijk doorgebroken met haar deelname aan The Voice of Holland. Die ze ook won. Je kan vinden van er wat je wilt. Maar ik vind dit een heel mooi nummer. Ze huilt, maar ze lacht.

0: 1988 hoorde je De Dijk, Niemand in de Stad. Ja, van onze echte eigen poëet Huub van der Lubbe. Die behoeft verder ook geen toelichting natuurlijk.
1: Nee.
0: Katie, wij delen onze passie ja, voor Huub en De Dijk.
1: Zeker.
0: Mooi nummer, een eerbetoon van Huub aan allerlei overleden dierbaren in zijn, ja, in zijn directe nabijheid. En zoals Huub dat kan, hè, ja, die teksten ja. van hem en het stemgeluid, we hadden het er net even over samen. Ik hou ervan.
1: Ik ook.
0: Dus ik denk, ik zet hem erop.
1: Dat heb ik heel goed gedaan, Ralf. En dan is het nu weer...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Hé, daar is die.
3: Ja.
1: Heb jij gegrabbeld?
3: Ja.
0: Aha.
3: Zeker.
1: En is het gelukt?
3: Het is gelukt. Er ligt er een op, dus...
0: Hij ligt erop.
1: Er ligt er een op, oké. Okay, ja.
0: Nou, dan...
1: Heel benieuwd. Ik zou zeggen, gas op die lolly. En dan zullen wij eens gaan kijken of we er iets van kunnen maken...

0: Ja, vorige week toen hadden we maar 3 seconden. Ja. En dit is even iets anders.
1: Nu draaien we hem gewoon weg.
0: Maar hij past wel goed bij deze lijst. Hè? Wel dramatisch.
1: Ontzettend dramatisch. Ik vind het Griekse dramatiek.
0: Ja. Ja.
1: Ik dacht het begin, dat er komt een Sirtaki aan.
0: Ja, we dachten de begeleidingsband van Demis Roussos of zo, ja.
1: Ik heb geen idee. Nee. Het is hartstikke instrumentaal. Jij vroeg, het was echt hier even gieren, want jij vroeg aan Isa, is het wel de goede kant van de single? Want vaak...
0: Ja, dat had je toch?
1: Had je vroeger wel eens dat je op de achterkant de karaoke versie had? Maar Isa zegt nee.
0: Ik denk dat we af moeten haken, Katie.
1: Ja, ik haak af. Ik kom niet verder dan instrumentaal Grieks iets.
2: Ik ben er zelf gewoon niet helemaal luid om.
1: Oh. Nee?
2: Het is gewoon, ja, ik kan het aan jullie laten zien. Het is gewoon,
1: Het is allemaal een beetje... Ik pak even het hoesje.
0: Oh, het is wel oud zo te zien.
1: Oh mijn god, het is...
0: Oh, het is Argentijns.
1: Maar hij staat niet goed hoor, want...
0: Conquista Radetzky Mars.
1: Ja, de Radetzky Mars staat er.

0: bovenaan. Nee,
1: dit is niet de Radetzky Mas.
0: En dit is niet de Radetzky, want die kennen we uit duizenden. Conquistador.
1: Staat er op het singeltje dezelfde tekst als wat hier op de hoes staat?
0: Amazon.
1: Conquistador?
0: Oh, spreek het zo uit.
1: Conquistador.
2: Er staat Amazone of zo, maar dat staat toch ook op?
1: Ja, nee, klopt. Dan is het hem wel.
0: Dan is het Amazone, ja. Ja.
1: Oh, als je de andere kant had gekozen van de Radetzky Mars, hadden we het wel geweten.
0: Dan hadden we het geweten, want die is nog bij jouw opa op de dienst gedraaid, de Radetzky Mars.
1: Maar het is dus een Argentijns trio, met vooral heel veel haar,
0: ja,
1: zie
0: want de LP is... Hoe spreek je het uit, Ralf? Conquistador.
1: Conquistador, veroveraar.
0: Argentina.
1: Ja.
0: Dat is de LP.
1: Zie jij een jaartal, Katie, toevallig?
0: Ik...
1: Op dat singeltje staan?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, geen jaartal.
1: Nee, nou ja, leuk om
0: er staat
1: te
0: wel
1: horen.
0: Een tekentje bij van, ik denk, van Argentina, van het voetballen. In 78.
1: 78, ja.
0: Ja, daar staat zo'n teken. Dat is dit tekentje toch, Ralf? Dat met zo'n ding, met zo'n bekersachtig iets, met een voetbal.
1: Ja, dat is het logo van het WK.
0: En wat, WK, hè? Ja. Daarom. Dus,
1: nou, dan nemen we aan dat het ook uit die tijd komt. Dus ja. 78 zo.
0: Ja.
1: Nou, ik zie een man met een soort van fluit, twee trommels en een gitarist.
0: Ja.
1: En die vormen dus blijkbaar Conquistador.
0: Precies. En jij hebt de andere kant op gezet?
2: Ja, maar...
0: Nou, dat is dezelfde. Dezelfde liedje.
1: Oké.
2: Okay.
1: Nou, toch leuk om zo weer op een totaal onbekende band voor ons...
0: Ja, precies.
1: Dus als iemand er iets van weet, zo van, oh, maar die LP had ik vroeger. 1978, tuurlijk. Dat jullie die niet kennen, Conquistador. Nou, dan houden we ons aan. Dan houden we ons aanbevolen.
0: Iedereen heeft volgens mij gewoon twee keer dezelfde kant op gezet. Ja, jongens, vlak het niet uit, hè. Wat dat voor die jonge lui betekent, een singeltje.
1: Een singeltje, ja. Nee,
0: een pick-up.
1: Ik realiseer het me.
0: Een platenspeler.
1: Wat moet ik hiermee? Wat is dit?
0: Ja, precies. Ja. Wij normaal zeggen ze ook altijd tegen ons nog zoveel seconden. Dat heeft ze ook bij een singeltje. Ik denk dat die bijna afgelopen is. Ja. Het lijkt me wel grappig iets dat je nog heel even dan die andere kant, want dan ben ik toch wel benieuwd, Ralf, of dan misschien die Radetzky Mars, of hun die dan
1: nou laten we
0: of hun die daar gespeeld hebben, is er al beweging in Isa in die nou ja die...
1: ik ben nu het Sprookjesbos ja, dat
0: ja
1: is
0: inderdaad
1: die. Ja
0: Sprookjesbos
1: Sprookjes. Kijk, die kennen we dan wel.
0: Die kennen we. Als je die had gedraaid...
2: Maar dit is ook gewoon instrumentaal dan.
1: Ja.
0: Dit is ook instrumentaal. Ja, een van de trio.
2: Nee, ik heb genoeg gehoord.
0: Ja, precies.
1: Hoe zou het met die jongens afgelopen zijn?
0: Geen idee.
1: We gaan het uitzoeken.
0: Groot vraagteken. Ja, Ralf. Als jij van het weekend niks te doen hebt, ga je daar maar eens in...
1: Conquistador.
0: In verdiepen.
1: Het
0: Conquistador.
1: Vervolg. Ja.
0: Met de Amazone.
1: De Amazone.
0: Ja, precies. Nou, we gaan lekker door. Want we hebben betere muziek dan... wat we gegrabbeld hebben. Tenminste, vinden wij. Hè? Als hadden we het niet uitgezocht natuurlijk.
1: Okay.
0: Laten we snel doorgaan met een nummer. Ja, wat ik helemaal geweldig vind. Uit de film die ik ook helemaal geweldig vind. A Star Is Born.
1: Ja, met Lady Gaga.
0: Ja, Lady Gaga en Bradley Cooper. Heerlijke film. Ik denk dat je al voor de derde keer uit is gebracht. Je hebt hem ook met Barbara Streisand. En daarvoor zou ik het...
1: Meerdere
0: versies. Niet weten. Ja. Nou, deze is natuurlijk uit 2018. Heel veel mensen dachten bij dit nummer, is dat nou de titelsong? Maar dat was natuurlijk Shallow. Ook door Lady Gaga gezongen. Dit nummer is ook wel een van de geliefde nummers die op het album staan. En ja, wat het zegt, hè, wat er ook gebeurt, ik zal ons altijd zo herinneren. Begint heel mooi klein en intiem en groeit uit tot een hele krachtige ballad. Always remember us this way.

0: prachtig nummer al.
1: Etta James, I Would Rather Go Blind.
0: Ja, precies. En ik vroeg aan jou, joh, dat heeft toch Beth Hart ook gecoverd?
1: Onder andere, denk ik.
0: Ja, want ik vind Beth Hart geweldig, dus daar herkende ik het van. Toen zei jij, dat is heel veel keer gecoverd.
1: Idee heb ik wel, maar...
0: Ja, nou, ik heb het even opgezocht aan mijn grote vent ChatGPT. Ik noem er even een aantal, hè. Rod Stewart, Joe Cocker, Beyoncé, Mike Hucknall.
1: Dat is de zanger van Simply Red.
0: Oké. Okay. Beth Hart, Coco Taylor, Chicken Check. De versie met zangeres Christine McVie.
1: Oh, dat is van Fleetwood Mac.
0: Nou, ja. Die staat er nogmaals op inderdaad. Fleetwood Mac, Paul Weller, Seal, Bonnie Tyler. Daar heb je ze weer. Ty Mahal, Hilary Duff en Shamikia Copeland.
1: Nou, dat is toch geen vervelend lijstje, toch?
0: Nou, dan dat wil wel zeggen, dat toch? Al die grootheden die je gecoverd hebben.
1: Nou, doe mij maar het origineel van Edda.
0: Nou, dat sowieso.
1: Edda James.
0: Maar wat ook nog wel weer grappig is, dat Beyoncé het nummer zingt in de film Cadillac Records, waarin ze de rol heeft van Etta James. Snap je?
1: Beyoncé heeft
0: Beyoncé
1: Etta James gespeeld.
0: Die speelt dus blijkbaar Etta James in de film Cadillac Records.
1: Ja, die heeft ook een turbulent leven gehad, Etta James. Niet oud geworden, geloof ik.
0: Nee, dat denk ik niet dan.
1: Het nummer is uit 67.
0: Klopt,
1: en, ja. Het was ook echt van toepassing op haar privéleven.
0: Ja.
1: Over het blind zijn in haar liefdesleven. Maar ja, ook haar drugsverslaving.
0: Ja,
1: die heeft dan een... die heeft een... wat ik net al zei. Spannend, heftig leven gehad.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe oud was zij? Ja, had je toch gekeken hoe oud zij was?
1: Nee, dat heb ik niet paraat. Maar nee. niet heel, heel oud.
0: Nee. Maar ook wel weer drievoudig geleefd waarschijnlijk.
1: Denk het wel. Ja, wat tropenjaren.
0: Tropenjaren, ja.
1: Katie, ik wil heel graag even terugkomen op het item van de grabbelplaat.
0: Ja.
1: Want wij zaten natuurlijk wat een mooi Argentijns trio. Nee, niks Argentijns trio.
0: En vooral ook jij de uitspreekt dan. Ja. Echt of het Argentijns is.
1: Ja, want zo kent de luisteraar ons ook. Wij checken dat eventjes.
0: Tuurlijk,
1: en als we niet zeker zijn, dan checken we dat even na afloop. En bij deze ook. Het is een Nederlandse gelegenheidsformatie.
0: Ja,
1: nu jullie weer.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is wel grappig, want wij hebben natuurlijk ook nog de afbeelding gezien die op de hoes staat. Nou, je zou zweren dat ze uit Argentinië komen, hè?
1: Ja.
0: Totaal
1: ja.
0: Niks Nederlands zit erin.
1: Ja, donker, veel haar vooral.
0: Ja.
1: Had zo gekund. Maar het is een gelegenheidsformatie ter gelegenheid van inderdaad het WK voetbal 1978.
0: Ja.
1: Hun grote hit was Argentinië. Of ja, Argentina, zoals je dan daar uitspreekt.
0: Ja, ja.
1: Nee, ik ken het niet. Nee. Maar dit singeltje was dus met de Radetzky Mars en Amazone.
0: Ja. Ja, en we hebben waarschijnlijk geluisterd naar de B-kant, naar Amazone. Ja, maar
1: heel
0: goed, als hadden we toch niet geweten dat het dat moeilijke naam triootje was.
1: Maar nou, Conquistador, wilden we jullie niet onthouden dat het dus een Nederlandse formatie is. Ja, dat is toch
0: heel
1: leuk.
0: Grappig. Nou, van de Country So Huppeldepup door naar de Beach Boys.
1: De Beach Boys.
0: Beach Boys. Ik heb eigenlijk nooit zoveel gehad met de Beach Boys. Maar sinds hun deelname, die coverband dan in ieder geval, bij...
2: Ik ben zo blij dat je dit nou in één keer zegt.
1: Het straalt helemaal meteen.
2: Nou, vertel maar.
0: Oh ja, nou, ze zaten in... ik kom er niet op het programma nooit. Tribbetjes of coverbands.
2: Battle of the Bands, zo.
0: Tribbetjes of the... Nou ja, Huppel de Pup. Hè,
1: ja, wat jij al zo vaak aangeraden hebt aan mij.
0: Ja,
1: en waar ik gewoon
0: en
1: niks
0: jij,
1: mee doe.
0: Het is gewoon vertikt om het te kijken.
1: Precies.
0: Daar zat dus dit seizoen ook de Beach Boys in. En dan, ja, god, ik denk, maar god, wat een goede muziek eigenlijk. Was ook wel ontzettend leuke gasten, hè. Die in die coverband zaten. Schijnen ook waanzinnig populair nu te zijn. Ik denk dat ze dat nummer ook wel hebben gezongen in een van die uitzendingen.
2: Nou ja... Daar val ik dus even in.
0: Oh,
2: want ik
0: heb
2: een heel klein stukje wat ik kan laten horen.
0: Van de coverband.
2: Van de coverband.
0: Oh, wat grappig. Nou, zit er eens in.

0: wel de sound, hè?
1: Ja, hè?
0: Het is wel de Beach Boys sound, ja. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd, nu hebben ze echt dicht bij elkaar staan. Ik ben echt benieuwd of je dan direct zo meteen hebt van, oh ja, ja. Maar deze waren echt waanzinnig goed. Nou, inderdaad, dit nummer hebben ze dus inderdaad ook gespeeld. Wij gaan natuurlijk wel luisteren naar de originele versie van de Beach Boys natuurlijk. Geschreven en gezongen door Bruce Johnston, hè, een van de leden van de Beach Boys. En nou, dat gaat dus inderdaad over dat mensen vaak zich als ze dan verdriet hebben en dan proberen ze heel sterk te blijven, gaan ze ook de nacht in. Maar dan worden ze toch weer in die ochtend wakker met heel veel verdriet.
0: Uit welk jaar is dit nummer? Is dit echt uit hun surf? Die surfmuziekperiode, of is het iets later?
1: Een nummer van 1970 staat op een album Sunflowers.
0: 70, dat is toch wel een beetje die. Ja, net misschien net erna. Net de jaren 60 hadden ze natuurlijk echt die surf sound. Mm-hmm. Was natuurlijk ongelooflijk groot mee.
1: Ja, dit eigenlijk nummer is volgens mij niet zo heel erg, toch?
0: Bekend geworden.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, toen jij de titel. Toen had ik het idee van ik ken hem niet. Maar
1: nee.
0: Nu Isa dat. Dat is een beetje laten horen.
1: Ja, precies.
0: Een keer gehoord.
1: Maar ik denk wel inderdaad dat die andere nummers iets populairder waren. Doet er wel niet toe. Die past misschien helemaal niet in ons thema. Deze wel. Nee. Dus laten we snel gaan luisteren naar Tears in the Morning van de Beach Boys.

0: Lieve luisteraars, vandaag draaide alles om drama, wat helaas ook bij het leven hoort. En ook dan merken we weer hoe bijzonder muziek is. Omdat muziek soms precies zegt wat je zelf eventjes niet kan uitleggen. Omdat muziek verdriet zachter maakt, herinneringen terugbrengt of je gewoon even laat voelen dat je niet de enige bent. Een beetje drama hoort bij het leven, want zonder verdriet geen mooie herinneringen en zonder afscheid geen verhalen. En soms is het ook heerlijk om even te klagen en te zeuren en een echte drama queen te zijn. Dus of je nu geluisterd hebt, mee hebt gezongen of lekker dramatisch op de bank hebt gelegen, bedankt dat je erbij was. Volg ons op social media. Je kan ons vinden onder Kate met Ralf op Instagram en Facebook. En natuurlijk wordt deze uitzending weer herhaald. Morgen vrijdagavond hier op Rozen Radio tussen 8 en 10. En zondag bij de ORTS tussen 2 en 4. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog, vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ik ben onthecht en statenloos. Geen vlag, geen grens die ik geloof. Het noorden kwijt, het westen moe. Zo ging ik

was die zo'n verdof, van wut tot roei. Als die steden stil wordt, mensen bang, en die woude niks meer vol gezang. Zal ons wat weet, ons voeten wind, terug naar die donker komt die.

sun of Afrika. Al weet ik dat het vuur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt medegedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar technicus André Schroten en ik, Beb Hendriksen, weer een nieuwe aflevering presenteren van het gevarieerde muziekprogramma T42. Onze rode draad is vandaag de Amerikaanse zangeres Madeline Peru. Haar stem wordt wel vergeleken met die van de legendarische jazzzangeres Billie Holiday. Uiteraard hebben we drie fraaie dubbelnummers voor u. Voor de rest is de playlist grotendeels gevuld met werk van artiesten uit de jaren 40 en 50, omdat hun werk qua stijl veel overeenkomsten heeft met dat van Madeline Peru. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Madeline Peru beet vandaag het spits af met het nummer Dreamland, afkomstig van haar gelijknamige eerste album uit 1996. Ze werd in 1974 geboren in Georgia, maar verhuisde op haar zesde met haar ouders naar New York omdat haar vader een acteursbestaan ambieerde. Tot haar dertiende woonde ze in New York, maar na de scheiding van haar ouders verhuisde ze met haar moeder naar Parijs, waar ze tot haar 22ste woonde. Als volgende programmeerde ik Elvis Presley, rockster avant la lettre en een van de eerste tienersterren in de jaren 50. Helaas overleed Elvis in 1977 op 42-jarige leeftijd. Heel soms vind je in een kringloopwinkel wel eens een pareltje. Dat gebeurde mij onlangs toen ik in een van de bakken een cd vond, gemaakt naar twee van de eerste platen van Elvis, Easy Come Easy Go en Speedway. Dit album heeft de naam Elvis Double Features. Hiervan laat ik nu graag het nummer Whistling Tune horen.

Norah Jones zong het nummer Don't Know Why, afkomstig van haar in 2002 uitgebrachte debuutalbum Come Away With Me. Oorspronkelijk is dit nummer van de Amerikaanse muzikant Jesse Harris, die het in 1999 uitbracht onder de naam Jesse Harris and the Fernandinos. Net als onze rode draad Madeleine Peru werd Norah Jones bekend om haar jazzy stemgeluid. Daarnaast heeft ze ook nog eens een geheel eigen repertoire. Nat King Cole was een van de eerste succesvolle gekleurde artiesten. Hij is ook de vader van Natalie Cole, die later in zijn voetsporen zou treden. Nat was singer-songwriter en pianist en wordt nog altijd beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balladvertolkers van de jaren 50 en 60. Hij rookte een pakje sigaretten per dag toen nog niet bekend was hoe ongezond dat wel was. Hij overleed in 1965 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Bij ons hoort u hem vandaag met het legendarische nummer Mona Lisa.

Dit was Kate Bush met het nummer The Man I Love. Deze Britse muzikante, singer, songwriter en producer werd in 1958 in Londen geboren. Haar vader is Engels en haar moeder Iers. Op haar 16e zorgde David Gilmour van Pink Floyd ervoor dat ze een platencontract kreeg bij EMI. Haar eerste album, The Kick Inside, kwam uit in 1977 toen ze 19 jaar was. Haar experimentele stijl en aparte zangtechniek wordt door velen gewaardeerd. In 1978 scoorde ze een grote hit met het nummer The Man With A Child In His Eyes. Ze is inmiddels 67 jaar en nog altijd actief in de muziek. Dan is het nu weer de beurt aan onze rode draad Madeleine Peyrou. Op haar 15e begon ze te zingen als straatmuzikante in het Parijse Quartier Latin. Ze sloot zich aan bij een groep met de naam The Riverboat Shufflers. Eerst om met de pet rond te gaan en later om te zingen. Op haar 16e werd ze lid van de Lost Wandering Blues and Jazz Band, waarmee ze 2 jaar door Europa trok. Het zou nog tot 96 duren voor haar eerste album Dreamland uitkwam. Daarvan hoort u nu een nummer dat al in 1935 grote bekendheid kreeg in de uitvoering van Fats Waller. Het nummer dat afkomstig is uit de Broadway musical Ain't Misbehaving is het nummer I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

dit was echt een gouden oude. U hoorde het kwartet The Cordettes met het nummer Mr. Sandman, waarmee ze in 1955 al een grote hit hadden. Het lied werd geschreven door Pat Ballard en werd in de daaropvolgende jaren door diverse artiesten gecoverd. Onder andere door de Blue Diamonds, Marvin Gaye, The Supremes en zelfs ook door Linda McCartney. Dan vervolgen we ons programma

Van met de originele versie van Have I Told You Lately? En vervolgens wordt het door de Belgische groep Clouseau in het Nederlands gezongen. En dan heet het Heb ik ooit gezegd?

0: Dankjewel.
1: Ja, persoonlijk vind ik dit een schitterend dubbelnummer. Herman van Veen is, wat mij betreft, een van de meest veelzijdige artiesten van Nederland. Onlangs kocht ik van hem het schitterende album Vaders, dat hij in 2005 uitbracht. Hij staat op deze cd, heel grappig, met een grote stapel hoeden op zijn hoofd. Op dit album staan 14 prachtige nummers, waarvan ik u nu graag de titelsong, De Vaders, laat horen.

Alison Moyet, de Engelse zangeres en songwriter die in 1961 uit een Engelse vader en een Franse moeder werd geboren, zong voor ons het lied over de oude duivel die liefde wordt genoemd. Het lied dateert uit 1944. Billie Holiday, die in 1959 op 54-jarige leeftijd overleed aan een heroïneverslaving, had destijds al heel veel succes met dit nummer. Dan is het nu weer de beurt aan Madeline Peru. Haar debuutalbum, dat uitkwam in 1966, trok direct veel aandacht. Dat was niet alleen vanwege de bijzondere stem van Madeline, maar ook vanwege het repertoire dat bestond uit bekende jazzstandards uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Na het verschijnen van haar eerste album werd Madeline uitgenodigd in de voorprogramma's van sterren als Sarah McLachlan en Cesaria Evora. U hoort haar nu met het nummer Walking After Midnight.

Dit was Perry Como met zijn Mandolins in the Moonlight, waarmee hij in 1958 een hit had. De Amerikaanse zanger Perry Como was nou echt wat je noemt de gedroomde schoonzoon. Na de middelbare school opende hij een kapperswinkel en hij trouwde in 1933 met zijn jeugdliefde Roselle Belline, met wie hij getrouwd bleef tot zij in 1998 overleed. Van Perry's platen werden er meer dan 60 miljoen verkocht. Hij overleed in 2001 op 88-jarige leeftijd. Dan gaan we verder met een nummer dat in 1978 werd geschreven door Sting. De popgroep The Police, waarvan Sting deel uitmaakte als zanger en bassist, bracht het nummer niet alleen uit als single, maar nam het ook op het album Outlandos d'Amour. Het was geschreven vanuit het gezichtspunt van een man die verliefd wordt op een prostituee. Het lied werd in 2008 opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Het nummer heet Roxanne en u hoort het nu in de uitvoering van de in 2016 overleden popzanger George Michael.

Dit lied over een vrijgezel meisje, a single girl, dateert uit 1966. Het werd gezongen door Sandy Posse, de Amerikaanse zangeres die in 1944 werd geboren in Jasper, Alabama. In de vroege jaren 60 was ze achtergrondzangeres bij onder andere Elvis Presley, Bobby Goldsberry en Percy Sledge. In 1965 nam ze haar eerste soloplaat Kiss Me Goodnight op. Midden jaren 70 stapte ze met redelijk succes over op country. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons tweede dubbelnummer van vandaag. Het is La Vie en Rose, oftewel Een Rooskleurig Leven. Geschreven door en in 1946 bekend geworden in de uitvoering van Edith Piaf. Zij was een van Frankrijk's grootste chansonnières en overleed in 1963 op 47-jarige leeftijd. Ik laat u nu het nummer achtereenvolgens horen in de uitvoeringen van Dalida en onze rode draad Madeleine Peyrou.

Het blijft prachtig om te beluisteren. Een nummer van maar liefst 80 jaar oud. Dan draaien we nu een lied van de in 1985 opgerichte groep Simply Red, bestaande uit zanger Mick Hucknall en een aantal achtergrondmuzici. De naam van de groep verwijst niet alleen naar de voetbalclub Manchester United, maar ook naar de rode, krullerige haardos van Hucknall en naar zijn politieke linkse voorkeur. De groep was actief van 1985 tot 2010 en vervolgens van 2015 tot op heden. U hoort hen nu met een nummer dat grote bekendheid kreeg in de uitvoering van Cole Porter. En het nummer heet Every Time We Say Goodbye.

Dit was Johnny Ray met het nummer Just Walking in the Rain, dat in 1952 werd geschreven door twee mannen die samen opgesloten zaten in de Tennessee State Prison. Het werd voor het eerst op de plaat gezet door Johnny Bragg, een van de schrijvers die het opnam met zijn band The Prisoners. Het werd later door talloze andere artiesten gecoverd. Het nummer Dream a Little Dream werd in 1931 geschreven door Fabian André en Wilbur Schwant. De tekst was van Gus Kahn. Ozzie Wilson zette het voor het eerst op de plaat en na hem zouden er, hou u vast, nog zo'n 60 andere artiesten het nummer opnemen. De bekendste is waarschijnlijk wel de versie van de Mama's en de Papa's. Bij ons wordt het vandaag uitgevoerd door de Amerikaanse rockband Chicago en gezongen door zangeres Jade.

Dean Martin zong het populaire nummer Send Me the Pillow uit 1965. Ook dit is zo'n nummer dat door diverse artiesten in het repertoire werd opgenomen. Dean Martin werd in 1917 in een Italiaans-Amerikaanse familie in Ohio geboren als Dino Paul Crocetti. Hij ging op zijn 16e al van school en had verschillende baantjes voor hij zijn naam veranderde en als zanger ging optreden in clubs in New York. Hij zou vervolgens uitgroeien tot een zeer bekende Amerikaanse zanger, acteur en tv-persoonlijkheid. Hij overleed in 1995 op 78-jarige leeftijd. Dan vervolgen we het programma met een nummer van de in 1984 in Georgië geboren zangeres Katie Malua. Haar vader is arts en door zijn werk kwam het gezin eerst in Ierland en later in het Verenigd Koninkrijk terecht. Na het doorlopen van de Brit School for Art and Performance brak Katie in 2008 door met haar album Call of the Search, waarop ook twee door haarzelf geschreven nummers stonden. De single 9 Million Bicycles, afkomstig van haar tweede album Piece by Piece, werd een wereldhit. Bij ons hoort u nu met het nummer The Closest Thing to Crazy.

0: Dit was Madeline Peru met Always a Use. Van 1996 tot 2002 trad ze weer als straatmuzikante op in Parijs. Soms trad ze ook op in het buitenland, maar ze hield zich vooral op de achtergrond. Pas in 2004 kwam haar tweede album Careless Love uit, die goed ontvangen werd. In 2007 kreeg ze bij de BBC de Jazz Award, de prijs voor de Best International Jazz Artist. Er kwamen inmiddels zo'n 10 albums van haar uit. Vorig jaar was ik bij een optreden van haar in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En ik moet u zeggen, het was zeer de moeite waard. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons laatste dubbelnummer van vandaag. U hoort de in 2020 overleden countryzanger Kenny Rogers met zijn hit Ruby, Don't Take Your Love to Town, die hij 1967 op de plaat zette. De Franse versie, die Ruby, Garde ton cœur ici heet, wordt vervolgens gezongen door Nana Mouskouri.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Tot zover Nana Mouskouri. Zij hoopt in oktober haar 92ste verjaardag te vieren. Het volgende nummer, Stormy Weather, werd al in 1933 voor het eerst gezongen in de Cotton Club in Harlem. En wel door Ethel Waters. Het werd later ook gezongen en op de plaat gezet door Lina Horne, Billie Holiday en Frank Sinatra. Voor vandaag koos ik voor de uitvoering van de in 1943 geboren singer-songwriter Joni Mitchell, die inmiddels dus 82 jaar is. Deze veelzijdige zangeres houdt zich ook bezig met fotografie, poëzie en schilderkunst. Hier is dus nu voor u Joni Mitchell met Stormy Weather.

Gene Kelly zong het nummer Singing in the Rain, afkomstig uit de immens populaire gelijknamige musicalfilm uit 1952, waarin Debbie Reynolds naast Gene Kelly een hoofdrol had. Deze film met zang en dans moet een openbaring zijn geweest voor de kijkers, want Singing in the Rain kwam in 1927 ook al uit als stomme film. De nu volgende artiest werd in 1954 in Londen geboren als Declan Patrick McManus, maar werd bekend onder de naam Elvis Costello. Zijn officiële naam verraadt zijn herkomst. Deze zanger, liedjeschrijver en muzikant heeft namelijk Ierse roots. Midden jaren 70 werkte hij als computerprogrammeur, maar trad 's avonds ook op in folkclubs. In 1977 kwam zijn eerste album uit en datzelfde jaar scoorde hij zijn eerste hit met Watching the Detectives. Vervolgens kwamen er nog talloze albums van hem uit. Nu hoort u hem met het nummer dat grote bekendheid kreeg in de uitvoering van Charles Aznavour, en dan heb ik het over het nummer She.

Ja, u herkende vast wel de stem van Cliff Richard. Hij werd in 1940 geboren als Harry Webb, maar toen hij in 1995 werd geridderd door Queen Elizabeth, werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Hij is inmiddels 85 jaar en doet het rustig aan. Dan hebben we nog net voldoende tijd voor een laatste nummer van onze rode draad, Madeline Peru. U hoort haar nu nog met het lied Was I.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dit was Tea for Two. Het werd met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van André Schroten, die ik daarvoor heel hartelijk bedank. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het te horen bij de ORTS. En dat is dan van 7 tot 9. Hopelijk bent u volgende week donderdag ook weer van de partij. Heel graag. Tot dan.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Zwier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: eind, kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben?
1: Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden.
0: 40 jaar.
1: Toen waren wij nog het oude koppeljongen, Wijntje en Henkje.
0: Ja.
1: En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou.
0: Ach ja, wat vliegt die tijd, hè? Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen?
1: Heel graag.
0: Nou, voor.

0: Het lief overal, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
1: Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kou. En sloeg je vaak beide open.
0: Toch kan slechts magere hij ontscheiden. Omdat ik zo vervallen.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover.
2: Uur na uur

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover.
2: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het Hantavirus. Dat bevestigde het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: maar alleen op het kerkhof.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

over zijn. Bang voor de ruzies, misschien zelfs een scheiding. Gaat het slecht? Als de spanning eraf is, alles ontdekt is,

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. Drie vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al-Roi verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover.
1: Uur na uur.

kwam. Rieneke, Tieneke, Peule, Schil, die vroeg bijvoorbeeld: hé, hey, waarom valt de maan niet naar beneden? Ze vroeg het aan de bakker met zijn dikke bolle wangen. Die zei: ze hebben hem misschien met touwtjes opgehangen. Ze vroeg het aan de slager die de carbonaatjes bracht. Die zei: dan had ik eigenlijk nog nooit zo'n gedaan. Ze vroeg het aan de melkboer en de melkboer zei: oh jee, vond er of maar valt die maan misschien wel naar beneden. Ze vroeg het aan de man die het elektra repareert. Die zei: verdraaid, dat weet ik niet, dat heb ik nooit geleerd. Ze vroeg het aan meneer Verheul, de deftige notaris. Die zei: ik denk punaises. Maar ik weet niet of het waar is. Maar laat me het gaan vragen aan een hele knappe man. De directeur van het postkantoor. Die weet er alles van. Ze gingen allemaal naar de deur van het grote postkantoor. Ze vroegen het aan de directeur, ze riepen het in koor. Waarom valt de maan niet naar beneden? De directeur van het postkantoor zei: wel, dat is bekend. Daar bent bepaalde wetten voor, dat staat in het reglement. En iedereen zei: dank u wel, wat fijn om dat te weten. Toen gingen ze naar huis toe om een boterham te eten. Maar Rieneke, Tieneke, Peule, Schil was niet zo erg tevreden. Ze vragen.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er één verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Het Londense warenhuis Harrods compenseert tientallen slachtoffers na meldingen van misbruik door voormalig eigenaar Mohammed Al-Fayed. Het fonds moet erkenning en financiële genoegdoening bieden aan betrokkenen. De zaak volgt op eerdere onthullingen over grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf. Het compensatieprogramma loopt in fases voor getroffen werknemers en gasten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met paus Leo XIV. Het gesprek duurde 2,5 uur en ging over wereldvrede, oorlogen en humanitaire crisissen. De ontmoeting wordt gezien als een poging om de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te stabiliseren na de spanningen rond uitspraken van Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vandaag naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.